Slippin' and Slidin', hoe heet The Feet of the Ground. Dat is waar Ron Schmidt met Stop the World, I'll Jump Off. Damals ingespeeld in de Sun Studio van Sam Phillips, maar damals in die fancy-carrière niet veröffentlicht. Alright, de volgende track, rockabilly track, is van de country hillbilly Carl Schmidt. Carl Schmidt was damals in die fancy-carrière natuurlijk strictly country. Maar hij had damals in 1955 ook enige zeer goede uptempo songs ingespeeld. Fast rockabilly. Carl Schmidt en oh, stop!

the Comets in the beginning. Bill Haley and Stop Beating Around the Mulberry Bush. Eingespeeld in 1952. Beim Anfang van zijn rock and roll in Philadelphia, Oostkuste. Okay, van Philadelphia gaan we jetzt richting Texas. Met Blackie Crawford en de Western Cherokees. En Blackie Crawford, waar damals einde de allereerste der platten had eingespeeld voor das Starday label van Jack Starnes en Pappy Daly. Komplett bij aanvang. Dat was nog in een tijd dat Starday Records niet in Houston, Texas gesetteld was, maar in Beaumont, komplett in oost-zuidelijke bereik van Texas. Een zeer lokale, regionale, muzikalische hillbilly scene gab es damals hier. Met toch ook eindeutig enige pre-rockabilly einflussen. Als 1953, een fantastische stop-and-go hillbilly track. Blackie Crawford en de Western Cherokees en Stop Boogie Woogie.

Yeah, go man go, rock around the clock, on the block, with the stop and rock van Freddie Montel. Alright, heute bij ons in de Rocking 50s, louter stop and go, rock and roll songs en een absolute totale collector item sammler rariteit. Heute bij ons in de Rocking 50s en deze stop special is Ralph Robbins en de Rackets met Don't Stop, Don't Stop, Don't Stop.

0: Stop Talking. Das war Robert Luke Harshman aus den Radio Records Recording Studio. Faber Robinson, California in the 50s. Diese platten worden damals eingespeeld met die legendaire Burnett Brothers. Dorje Burnett en Johnny Burnett met gitaren. En veröffentlicht op dat radio label 1959. Nog eenmaal in deze Stop Special. Een Stop Rock'n'Roller. Earl Scott en Stop Your Knockin'.
1: Honey? Honey?